De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Folk Radio.
1: En hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Planka die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op jongens, pas op, laat me even de

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Radio.
1: Zij dronk ranja met een

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het is 1 september vandaag en dat betekent dat 1,2 miljoen kinderen en jongeren vandaag opnieuw naar school gaan. Het wordt een schooljaar met een heleboel nieuwigheden. Denk aan de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Zuhal Demir, maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. Naar de VS dan, op Times Square met al die lichtgevende reclameborden. In New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die twee mensen had aangevallen met een mes. Dat bevestigde burgemeester Mamdani tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een man van 68 en een vrouw van 32. Die laatste is overleden aan haar verwondingen. De dader is een vrouw van 49. Ze stond bij de hulpdiensten gekend door geestelijke gezondheidsproblemen. Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump. Hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen hadden bezwaar ingediend, maar het Hoge Rechtshof heeft dat nu verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open Tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijn, de nummer 83 van de wereld, of een Chinees, de nummer 228. Bloks zelf staat 34ste op de wereldranglijst. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
4: De vrolijke radio.

0: nachten in Montevideo. We hebben de eerste nacht van de meteorologische herfst achter ons. Want het is nu 6:06 dubbele tijdmelding. Op dinsdag 1 september 2026. Blij dat je weer luistert.
1: Frits van Berg.
0: De zon komt op om 6:56 en ze zegt ons vaarwel tegen 20:28.
2: Ik was op vakantie in het mooie Espanja. Warm scheen de zon op het gouden strand. Plotseling zag ik een meisje lopen. Gitzwarte haren en bruin gebrand. En

0: Als jij me aankijkt. Vanaf vandaag verandert het telefoonnummer van de pensioenlijn. Dat wordt nu 02-225-1765. Maar er zit een addertje onder het gras, het spreekwoord van de dag. Want ernaar bellen is niet langer gratis. Toch nog even herhalen, 02-225-1765.
1: Interessant om te weten.
0: Van donderdag tot en met zondag vindt Muggenberg Kermis plaats in een feesttent langs de Tiense baan in Bekkenvoort. Donderdag om 19 uur start de bingoavond. Vrijdag is er een party. Zaterdag kan je vanaf 7 uur deelnemen aan een Muggenbergwandeling met afstanden tussen 5 en 22 kilometer. Om 17 uur volgt een kaas- en wijnavond. Zondagochtend om 9 uur kan je de start nemen voor de Muggenbergjogging van 4 à 12 kilometer. Vanaf 14 uur volgen wielerwedstrijden voor nieuwelingen en junioren. 's Avonds wordt de kermis afgerond met een optreden van de coverband Les Tourettes.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je

Bij jou voel ik me nooit alleen. Dat zullen ze vanaf vandaag evenmin hebben in de tweede kleuterklas van een school in Adinkerke, waar een tweeling en een drieling uit hetzelfde gezin zitten. In 2024 begint het schooljaar bij 31,3 graden.

0: Evelien is een hit van Danny Cardo uit 1973.
1: Muziekhistorie.
0: In die periode scoorde hij enkele hits, waarmee hij zelfs de top 40 wist te halen.
2: Frits van Perk.
0: Voortaan is de medische keuring bij het leger versoepeld. Dat betekent dat er, bij een lichamelijk mankement, toch posten voor je open blijven. Heb je bijvoorbeeld een zichtprobleem, kan je geen F-13-piloot worden. Maar ben je wel elders nog inzetbaar?

0: Mirella is het einde, maar waar is het begin? Lokale senioren kunnen in Gitbets opnieuw wekelijks samen sporten. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking.
1: Interessant om te weten!
0: Zondag tussen 7 en 15 uur kan je van aan de Negger in Scherpenheuvel op stap voor de pijperneutentocht. En dat over een parcours van 5 tot 20 kilometer. Voetballiefhebbers kunnen zondag om 15 uur gaan supporteren voor de wedstrijd Deurne tegen Sparta Schaffen.

worrisome pills. Je gaat toch niet naar school, hoop ik, met alcohol in je boekentas. Ook de Belganiefslezer nuttigt enkel koffie. En wij gaan zo dadelijk dat voorbeeld volgen, zwart en sterk. Dit eerste uur ochtendneemstring ronden we nu af in het paradijs met Dana Winner.

0: Yeah.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Het is 7 uur.
3: Fiesta Radio.
1: Fiesta Wereldnieuws.
4: Het is 1 september vandaag en dat betekent dat 1,2 miljoen kinderen en jongeren vandaag weer naar school gaan. Het wordt een schooljaar met weer een heleboel nieuwigheden. Denk aan de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Zuhal Demir, maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen in het middelbaar, facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Het is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Stef Willems.
5: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
4: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur rijden. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die twee mensen had aangevallen met een mes. Dat bevestigde burgemeester Mamdani tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een man van 68 en een vrouw van 32. Die laatste is overleden aan haar verwondingen. Je hoort Mamdani.
6: NYPD officers in the area responded immediately, deploying a taser and discharging their firearms. Both of the victims, as well as the alleged perpetrator, were taken to Bellevue Hospital. I'm deeply saddened to report that one of the victims has passed away.
4: De dader is een vrouw van 49. Ze stond bij de hulpdiensten gekend door geestelijke gezondheidsproblemen. Na bijna 30 jaar is er iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assize jury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd hebben. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. In Oekraïne zijn vannacht 4 doden gevallen bij een grote Russische luchtaanval. 14 anderen raakten gewond, onder hen ook een kind, dat meldden de Oekraïnse autoriteiten. Die hadden eerder al gewaarschuwd voor nieuwe Russische aanvallen. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open Tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijnse of Chinese speler. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
3: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: kilometervreters. Het wordt opnieuw drukker in het verkeer. Uiteraard het gevolg van de heropening van de scholen op deze dinsdag 1 september 2026. Opnieuw van harte welkom, nu om 6:06.
1: Frits van Perk!
0: Voor de zon eindigt deze eerste schooldag om 20:28. Overigens begint vandaag de meteorologische herfst. We moeten deze maand rekening houden met een verlies aan zonlicht van liefst 1 uur en 57 minuten.

0: Niet gezet zeggen. Niet. Pokkending. Niet. Houd je kop.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Ik zing. De meester staat voor zijn nieuwe klas en roept de naam van de leerlingen af die telkens hun hand opsteken. Mehmet, Aileen, Mustafa, Zoal, Aslan, Zeynep, Benoit. Maar bij die laatste geen reactie. De meester roept dus nogmaals, Benoit, Benoit. Nu stak een jonge schuchter de hand op. Meester, het is Benoit.
1: Interessant om te weten.
0: Morgenavond om 19:30 worden in het gasthuis in Aarschot de Golden Lifetime Awards uitgereikt aan Sam Goris, Connie Neefs en Willem Vermanderen. Verder is er een postume prijs voor Nicole Josie. En zaterdag van 11:30 tot 14:00 en tussen 16:30 en 19:00 organiseert ook Kras Schaffen Centrum in Schaffenis zijn eetdag.

0: Delicado. Vanaf vandaag is de helm verplicht voor gebruikers van elektrische steps. In Brussel verdwijnen deelsteps dan weer uit het straatbeeld. Slowakije viert vandaag zijn nationale feestdag. En hoewel september de negende maand is, verwijst het begrip naar zeven. Een ander veelgehoord begrip voor deze maand is herfstmaand.
1: Weersouvenir.
0: Op 1 september 1987 kregen we af te rekenen met felle onweersbuien. In Stavelot viel 99 mm neerslag in amper drie uur tijd.

0: tot het overgaat. Je hebt het al gehoord. Op deze 1 september verandert een en ander. Banken en verzekeraars moeten de houders van slapende rekeningen opsporen. Ondertussen worden die gelden overgedragen naar een dienst van het ministerie van Financiën. Dat was al zo, maar nu belandt dat geld al na 5 jaar definitief in de schatkist, als de eigenaar niet wordt gevonden. Tot dusver was dat 30 jaar.
1: Frits van Perk.
2: Muziekhistorie.
0: Jammer maar helaas. Anne Christie werd in Vlaanderen pas populair na haar dood. Wij luisteren nu naar een hit van Anne uit 1976. Ik neem vandaag de trein. Je belt.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8. V&D, denk met u mee.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in dienst.

0: Het feest kan beginnen. 1 september is ook een blij weerzien met schoolgenoten die je 2 maanden lang hebt gemist. En een gezicht is pas echt een gezicht als daar een glimlach op staat. In het Damiaan Instituut in Aarschot kan je nu ook de opleiding Technicus en Elektrische Voertuigen volgen. En nu we het daar toch over hebben, vanaf vandaag blijft je keuringsbewijs 2 jaar geldig, tenminste in Vlaanderen. In Wallonië en Brussel blijft dat 1 jaar. Rare jongens, die wetgevers.
1: Interessant om te weten.
0: Zondag van 10 tot 16 uur opent op het Begijnhof van Diest de beurs voor tweedehands boeken en oude documenten. Om 18:30 geeft de laatste 2 Begijnen er een rondleiding. Nadien zingt Diest onder begeleiding van Patrick Jacobs. En daarna verlichten meer dan 4000 kaarsjes het Begijnhof. Zondag om 17:00 wordt er gevoetbald. RBL Sport A ontvangt het elftal uit Zoutleeuw.

0: Zoon van mijn vader. De appelplukker valt niet ver van de boom.
1: Waar komt het vandaan? Wat heeft het te betekenen?
2: Fiesta!
1: Spreekwoord van de dag.
0: Er zit een adder onder het gras. Op het eerste gezicht leek het mooi, maar later bleek dat er kwade bedoelingen in het spel waren. Die hoef je zeker niet te zoeken bij Chris en bij Belga. En evenmin bij Michel. Voor we luisteren naar Rob Zorn, spreken we af voor de ochtendemstring van morgen. Nou, en alors?
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
3: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
1: Fiesta Regionaal.
4: Cultuurcentrum De Negger in Scherpenheuvel-Zichem bestaat 20 jaar en laat die verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september staat een volledig feestweekend op het programma met onder meer optredens van de Soul Train Expedition Portland en IBE. En overdag is er ook een gratis familie-happening. Je vindt meer informatie op de website van de stad Scherpenheuvel-Zichem. In het door UNESCO beschermde Begijnhof van Diest zijn de schilder- en bijtsborstels bovengehaald. Tenminste, als het weer het toelaat, want verven in de pletsende regen, tja, dat is niet ideaal. De deuren, ramen, dakkapellen, luiken en poorten van de historische huisjes die eigendom zijn van de stad, krijgen een nieuw laagje verf. Ook het schrijnwerk van de Sint-Catharina-kerk, de pomp, de spatwanden en de ijzeren elementen worden aangepakt. De stad Diest wil op die manier het karakteristieke uitzicht bewaren. De stad Diest ontvangt een erfgoedpremie van zo'n 20.400 euro. Totale kostprijs van de werken 55.000 euro. De werken worden uitgevoerd wanneer alle weersomstandigheden het toelaat. Want ja, zolang het te fel regent natuurlijk of te nat is, kan je niet verven.
1: Fiesta Wereldnieuws.
5: Het nieuwe schooljaar begint. Voor bijna 1,4 miljoen leerlingen en leerkrachten gaat zo dadelijk de schoolbel. Voor een jaar vol nieuwigheden. Met bijvoorbeeld de nieuwe minimumdoelen in de kleuter- en lagere school. Maar 1 september is sowieso een spannende dag. Zelfs voor leerkrachten die al jaren in het vak staan, zegt juf Ilse uit de eerste kleuterklas.
6: Ik doe het nu al zo lang en toch begint het weer van oei, gaat het lukken? Ga ik ze meekrijgen? Ga ik ze kunnen troosten? Ga ik armen genoeg hebben? Dat eerste moment is toch weer altijd spannend. Toch wel. Ja, ik weet goed, als ik vanmiddag tussen de collega's zit, dan ga ik weer zeggen, het is precies dat er geen 2 maanden tussen geweest zijn. Dus ja.
5: In het middelbaar zijn er geen pedagogische studiedagen meer en krijg je extra lessen Nederlands als je de minimumdoelen in het lager niet haalde. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dus 7 keer meer dan op een gewone dinsdag. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Atentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Barbara Verhoefstraten.
7: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit, zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
5: Je werkgever kan een verlofdag wel weigeren, bijvoorbeeld omdat er te weinig volk is op de werkvloer of omdat er een belangrijke deadline wacht. Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden. Het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden wel vervangbussen ingezet. Hetzelfde tussen Turnhout en Tiele in de Kempen. Ook daar rijden vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
8: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
5: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. Na bijna 30 jaar is er iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assize jury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd hebben. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. Alle andere verdachten in de zaak zijn intussen gestorven. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.

0: Hey, goedemorgen op deze dinsdagochtend. Het is 1 september. Ik vraag me eigenlijk af, zal er nog veel traantjes vloeien? Mijn collega Frits denkt van wel.
1: Opstaan.

Goedemorgen, Fiesta Radio in de ochtend met Geneve Zonnet. Eva van der Gucht, dat is een Belgische actrice. Ze is vandaag jarig, ze wordt 49 jaar. Een voormalige Turkse profvoetballer, maar ook een beetje politicus. Hakan Şükür is ook jarig, hij wordt vandaag 55. En nu hoor je bij ons Bart.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
0: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef Sprankelend Hageland bij wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.

Zijn het je ogen? Koos Albert, een van zijn landgenoten, is jarig. De voormalige Nederlandse profvoetballer Ruud Gullit wordt vandaag 64 jaar.

0: Sammy Baker hennen ons terug mee naar 2015. Van nu donderdag 3 tot en met zondag 6 september vindt Muggenberg Kermis plaats. En dat allemaal in een feesttent langs de Tiense baan in Bekkenvoort. Op donderdag starten ze om 19 uur met een bingoavond. En op vrijdag dan is er een party gepland.
1: Je hebt

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
0: Het is altijd

gedenken en per sporgus meewis. Nu donderdag 3 september om 14:50 wordt Hilaire Gemoets herdacht in de Papenbroekstraat in Webbekom. En dat met samenkomst aan zaal Trefpunt in Assen. Ook de slachtoffers van het gecrashte vliegtuig worden geëerd op de begraafplaats van Webbekom.

Zo, Connie Furbus, die had weer het gezelschap van haar twee kleine Italiaantjes. We gaan ons opmaken voor de nieuwsfeiten, zo dadelijk om 9 uur. We hebben eerst nog Tony Servi en Corina met Mexicaanse nachten. De

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De Vlaamse overheid investeert meer dan 1 miljoen euro in werken in verschillende gebieden in en rond het Webbekomsbroek in Diest. Een zone van ongeveer 100 voetbalvelden wordt door die werken beter beschermd tegen droogte en wateroverlast. Komt niet alleen de natuur ten goede, maar moet de Diestenaars ook beter beschermen tegen potentiële overstroming. Volgens Vlaams minister van Omgeving Joop Broens gaan we al maar meer langere periodes krijgen die gevolgd worden door hevige regenval. Droogte dus en dan regen. Een gebied als dit is volgens de minister ideaal om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk in te perken. Nog in Diest komt het project rond de voormalige infirmerie in Park Cerkel maar niet van de grond. 4 jaar geleden gaf de stad het beheer van het verloederde gebouw aan 2 ondernemers. In ruil daarvoor moesten ze de oude ziekenboeg op eigen kosten volledig renoveren. Tot op vandaag is er niks gebeurd. Mails en telefoons blijven onbeantwoord. Wellicht gaat het nu op een juridische procedure uitdraaien en komt het gebouw nadien opnieuw volledig in handen van de stad Diest.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Opnieuw een donorschandaal in ons land. Ook nu heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 Belgische vrouwen en nog in 24 andere landen ook. Terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
5: Concreet is het in 12 klinieken geleverd, maar in tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving, of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
4: De man heeft ook een genetische aandoening. Vorig jaar bleek ook al dat een Deense donor 53 kinderen verwekte in ons land. Ook hij had een genetische aandoening. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dus 7 keer meer dan op een gewone dinsdag, blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Atentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Barbara Verhoefstraten.
6: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit, zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
4: Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden. Het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden vervangbussen ingezet. Ook tussen Leopoldsburg en Hasselt in Limburg en tussen Turnhout in Tiele in de Kempen rijden geen treinen. Ook daar zijn er vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Het is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
7: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
4: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. Vanaf vandaag betaal je in Frankrijk extra taksen op ultrasnelle mode. Bijvoorbeeld van Chinese webwinkels als Shein, Temu of AliExpress. Daar komt nu een paar extra euro bij. Tegen 2030 kan die tax oplopen tot bijna 20 euro. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Daar zal wellicht heel wat opgeroepen worden vandaag op deze 1 september. Heya mama!
1: De ochtend met Michel de Groot.

Nee, het was deze keer niet Sam Goris die zong over Marijke, maar Peter Koelen. Hij nam ons wel mee terug naar 1960. Morgenavond om 19:30 worden in het gasthuis in Aarschot de Golden Lifetime Awards uitgereikt aan Sam Goris, Connie Neefs en Willem Vermanderen. Er is verder ook een postume prijs voor Nicole Josie. En nu Connie Fabri met haar hit van de jaren 90, Hey Gekke Mama.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de

Kinderen voor kinderen op hun onbewoond eiland. Op zaterdag 5 september om 12:30 organiseert de wijk Lobo's Koestraat in Scherpenheuvel een sneukelfietstocht van circa 40 kilometer met 2 tussenstops voor hapjes en een drankje.

0: Ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Na John Terra, Niels, William, zie ze doen. Nog geen plannen voor volgend weekend? Wel, op zondag 6 september tussen 10 en 18 uur kan je de Lindemolen in Diest in werking zien. De toegang hiervoor is gratis. En nu hoor je Wesley Boes bij ons.

Fiesta Radio met zo net Bart van den Bossen. Tot en met 30 september is het Maïsdool Hofaanden Egger in Scherpenheuvel doorlopend geopend. De uitkijktoren biedt je een uniek zicht. Je kan tevens het nieuwe fietsparcours door het Doolhof uitproberen.

0: Een veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of...

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldersestraat.

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerikaanse.

0: Helebos, Tartig, Rode Rozen en Wilma. Op zondag 6 september van 11 tot 19 uur organiseert de Orde van de Ambiancemakers in Bijkenvoort in de Gildezaal in Schaffen een eetdag.
1: Als ik nu omkijk naar mijn kindertijd,

In september, de eerste schooldagen, mijn werkuren zitten er alweer op. Ik wens je nog een fijne dinsdag en tot morgen hier bij Fiesta Radio.

0: Fiesta Radio. Voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Opnieuw een donorschandaal in ons land. Ook nu heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 Belgische vrouwen en nog in 23 andere landen ook, terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
4: Concreet is het in 12 klinieken geleverd, maar in de tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving, of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
3: De man heeft ook een genetische aandoening. Vorig jaar bleek ook al dat een Deense donor 53 kinderen verwekt in ons land. Ook hij had een genetische aandoening. Zo'n 4200 ambtenaren die officieel op ziektepensioen zijn, zijn toch aan het werk. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg bij minister van Pensioenen Jan Jambon. Opvallend, het gaat enkel om vastgenoemde ambtenaren zoals leerkrachten en magistraten. CD&V-kamerlid Nahima Lanchri voegt de cijfers op.
5: Ambtenaren die hadden geen ziekteuitkering, maar die kregen jaarlijks recht op 21 ziektedagen. En die konden zij zelfs opsparen. En als de ziektedagen op waren, dan werd men op ziektepensioen gestuurd. Ook als er achteraf toch nog kans was op volledige genezing. En dat is natuurlijk verspilling aan talent.
3: Sinds juni werd dat systeem afgeschaft. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Volgens het Britse maritieme agentschap werd dit geraakt door 3 onbekende projectielen. Er zouden geen slachtoffers of schade zijn. Het is voorlopig niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Mogelijk Iran. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 22.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: V-

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend. Op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef Sprankelend Hageland. Bij Wijndomein Kluisberg. Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En personeel wil verplichten dat traject te doen. En dat gaat te ver, vindt Jolinde de Vieuw van de christelijke vakbond.
4: Personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor ons oké. Maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
3: De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. Zo'n 4200 ambtenaren die officieel op ziektepensioen zijn, zijn toch aan het werk. Opvallend, het gaat enkel om vastgenoemde ambtenaren zoals leerkrachten en magistraten. CD&V-kamerlid Naima Langerie voegde cijfers op bij pensioenminister Jan Bon.
5: Ambtenaren die hadden geen ziekteuitkering, maar die kregen jaarlijks recht op 21 ziektedagen. En die konden zij zelfs opsparen. En als de ziektedagen op waren, dan werd men op ziektepensioen gestuurd. Ook als er achteraf toch nog kans was op volledige genezing. En dat is natuurlijk verspilling aan talent.
3: In juni werd het systeem afgeschaft. In de Grand Canyon in de VS is nog altijd één persoon vermist na de zware overstromingen daar. Twee mensen kwamen daarbij om het leven, dat hebben de autoriteiten van het park bekendgemaakt. De auto van de vermiste man werd teruggevonden op een parkeerplaats. Alle sporen worden onderzocht. Afwisselend wolken en zon met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar een bui. Wel opnieuw een paar graden warmer met maxima tot een graad of 25.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be. Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: De Vrolijke Radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Audi-fabriek in Voorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heilen Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heijlen geeft meer details.
4: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteitensite is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
3: Met welke bedrijven gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En personeel wil verplichten dat traject te doen. En dat gaat te ver, vindt Jolinde de Viel van de christelijke vakbond.
5: Personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor ons oké, maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
3: De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. Onder meer door die oorlog is ook onze economie stilgevallen. Voor het eerst in 6 jaar is onze economie tussen april en juli niet gegroeid. De totale waarde van alles wat we produceerden gaat er dus niet meer op vooruit. Vooral de industrie en de bouw trekken de groei naar beneden, want door de oorlog is de energie een pak duurder geworden. In Nepal, in Tibet, zijn nu al samen meer dan 1000 mensen overleden na de zware overstromingen vorige week. Dat blijkt uit een nieuwe update van de lokale overheden. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist, onder hen ook 3 Belgen. En nog door de oorlog in het Midden-Oosten mag voetbalclub Union zijn Europa League match tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva niet in het stadion van OHA Leuven spelen. Ze spelen daar hun andere Europese thuismatchen omdat hun eigen stadion niet aan de UEFA-normen voldoet. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt deze match uit veiligheid. De match wordt gespeeld op 22 oktober. Waar is dus nog niet duidelijk. Afwisselend wolken en zon, maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer met maxima tot een graad of 25.

0: Cécile van Dijk en een melodietje voor jou. Meteen het eerste melodietje in dit radiouur. Maar we hebben er natuurlijk weer heel veel klaarstaan. Fijn dat u erbij bent bij Fiesta Radio.
1: De middag met Jan de Groot.
0: Ja, dat allemaal op deze dinsdag. Het is geen gewone dinsdag. Het is 1 september vandaag. Ja, wat zeggen we dan? De zomer zit erop. En de zomervakantie ook, die zit er ook op. En de scholen zijn weer begonnen vandaag. Kinderen zitten weer op de schoolbanken. Maar hier bij Fiesta gaat dat allemaal door, zoals vanouds. Elke dag tussen 12 en 2. Een middag.

Dat was Joe Harris en No Por Favor. En nu de mannen bekeken door de ogen van Truus. Let wel, dat was in 1970. Ondertussen is er misschien heel veel veranderd. Of niet?

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Voor

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Ik zei het straks al hebben, dat plaatje van Truus, dat het toen misschien allemaal anders was. En er werd een vervolg aangebreid door deze Bankramer. Alles is anders. En nu Vanessa Schinitor met Deze Dans.

De klassieker van Rocco Granata hier in een mooi kleedje. Een versie van Danny D'Amaro van dat liedje Marina. Dat is ook alweer bijna 10 jaar oud, dit nummer. En nu Clouseau, nog een beetje ouder. Daar gaat ze...

0: Ramon Prins en Adem, mijn Adem. En daarvoor draaiden we Davy Gillis. Niet denken, maar doen.
1: Jan de Groot, de middag.
0: En dan zullen we ook maar doorgaan, hè, met onze vrolijke muziek. Wat dacht je van deze? Dit is Lieveke.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Tamara Tol en Als ik kijk in jouw donkere ogen. Morgen dan worden in het gasthuis in Aarschot de Golden Lifetime Awards uitgereikt aan Sam Goris, Connie Neefs en Willem Vermanderen. Er is ook een postume prijs voor Nicole Josie. Dat allemaal morgenavond om 19:30 in het gasthuis van Aarschot.

Yves Segers en we gaan ons amuseren. En dat gaan we zeker blijven doen bij Fiesta Radio. Maar zometeen gaan we even onderbreken, want er komt een update aan van het nieuws. En daarna zijn we er weer met het vervolg van deze middag. Tot zolang nog. Straks de gebroeders Brouwer na dit liedje van Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog?

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Rond deze tijd legt de Noorse koning Haakon de eed af. Opvallende afwezige is zijn vrouw, koningin Mette Marit. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Hanschutter.
4: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haakon, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
3: De rest van de familie, Haakons moeder, koningin Sonja en zijn twee kinderen zullen er wel bij zijn. Brussels Airlines betreurt de stakingsaanzegging van de christelijke vakbond. Die is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En het personeel wil verplichten die vluchten te doen. Maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines gaat het om een miscommunicatie met de vakbonden.
5: Omdat we begrijpen dat mensen een beetje zenuwachtig zijn over deze bestemming, zijn we akkoord gegaan om de eerste weken deze vluchten met vrijwilligers uit te voeren. Die operaties zijn succesvol verlopen en het is veilig. We kunnen nu, wat de dienstroosters betreft, terugkeren naar het normale ritme voor deze bestemming.
3: Het grote drugsproces Costa zal grotendeels overgedaan worden in beroep. In juli werden na anderhalf jaar proces 51 beklaagden veroordeeld voor onder meer de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Maar verschillende partijen gingen in beroep en dus komt er voor 43 beklaagden een nieuw proces. De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Highland Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heijlen geeft meer details.
6: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteitensite is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
3: Met welke bedrijven gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. En er maken nog twee Vlaamse auteurs kans op de Bronzen Uil. Het is de prijs voor de beste Nederlandstalige debuutroman. Uit 72 inzendingen koos de vakjury 6 kandidaten voor de shortlist, waaronder de Vlaamse Dominique de Groen en Tijl Nuits. Eind november kennen we de winnaar. Je kan tot dan zelf meestemmen voor de lezersprijs. Afwisselend zon en wolken met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer, maxima tot een graad of 25.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: Ja, ja, als de nacht verdwijnt, dan hopen we altijd dat ook de zon weer schijnt, Jorde Jan Smit.
1: Jan de Groot, de middag.
0: En deze Jan hoor je nog tot 2 uur hier bij Fiesta Radio. Tweede gedeelte van de middag. Fijn dat je er bent allemaal. Dit komt van de familie Bakkeljauw. En oh ja, binnenkort zijn ze weer op televisie.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19... en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam. En het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad. En die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden. En ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: Geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you.

0: Tot ziens, Telly Beer, en tot ziens, Gerard de Vries. Aanstaande zaterdag dan organiseert Okra Schaffen Centrum zijn eetdag. Dat gaat door in zaal Schafnis. Zaterdag kan je er gaan eten tussen 11:30 en 14:00 of tussen 17:30 en 19:00.
1: Komen ze.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026. Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend. Op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland. Bij Wijndomein Kluisberg. Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Geef me een kus, want ik hou van u. Dat was Noordkaap. Aanstaande zondag dan is het alweer de eerste zondag van de nieuwe maand september. En dat betekent dat op het begin of van dienst de beurs voor tweedehandse boeken en oude documenten dan weer open gaat. Dat is van 10 tot 4, maar om 6:30 geven de laatste twee begijnen daar een rondleiding. En nadien zingt Diest onder begeleiding van Patrick Jacobs. En daarna verlichten meer dan 4000 kaarsjes het begijnhof.

0: Ja, straks in het eerste uur bij dat plaatje van Truus had ik het al over hoe zij naar de mannen keek in 1970. En ook dit ging duidelijk over de mannen. Bier, geld en vrouwen, dat waren de Marlettes. En daarvoor draaiden we Marva met Nieuwe Liefde, Nieuwe Dromen.
1: Jan de Groot.
0: En nu het orkest van James Last.

Danny Vroeger en Wesley Klein met Everybody Needs Somebody to Love. En daarvoor Mona, een nummer uit 2016 van Ivan Vorelli, die nu in 2026 net een nieuwe single uit heeft. Die heb je nog te goed van ons. Gaan we morgen of zo wel eens een keertje draaien. Nu Eddie Wally.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in Diest.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8. V&D, denk met u mee. Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.

Roger Baten, en blijf je bij mij of is alles nu voorbij? Ja, de middag is helemaal voorbij. Het wordt zometeen 2 uur bij Fiesta Radio. Daarna uiteraard meer vrolijke muziek. Blijf dus zeker bij ons. We gaan afsluiten met Bonnie Sinclair en sla je armen om me heen. En we beloven dat we er morgen weer zijn om 12.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Cultuurcentrum De Negger in Scherpenheuvel-Zichem bestaat 20 jaar en laat die verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september staat een volledig feestweekend op het programma met onder meer optredens van de Soul Train Expedition Portland en IBE. En overdag is er ook een gratis familie-happening. Je vindt meer informatie op de website van de stad Scherpenheuvel-Zichem. In het door UNESCO beschermde Begijnhof van Diest zijn de schilder- en bijtsborstels bovengehaald. Tenminste, als het weer het toelaat, want verven in de pletsende regen, tja, dat is niet ideaal. De deuren, ramen, dakkapellen, luiken en poorten van de historische huisjes die eigendom zijn van de stad, krijgen een nieuw laagje verf. Ook het schrijnwerk van de Sint-Catharina-kerk, de pomp, de spatwanden en de ijzeren elementen worden aangepakt. De stad Diest wil op die manier het karakteristieke uitzicht bewaren. De stad Diest ontvangt een erfgoedpremie van zo'n 20.400 euro. Totale kostprijs van de werken 55.000 euro. De werken worden uitgevoerd wanneer alle weersomstandigheden het toelaat. Want ja, zolang het te fel regent natuurlijk of te nat is, kan je niet verven.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: De Noorse koning Haken heeft de eed afgelegd. Opvallende afwezig is een vrouw, koningin Mette Marit. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Hanschutter.
5: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haakon, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
4: De rest van de familie, Haakons moeder, koningin Sonja en zijn twee kinderen waren er wel bij. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenen onderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Dat blijkt uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Algemeen directeur Olivier de Greven.
6: We zien de nieuwe regelgeving toch wel als belangrijk punt. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het toch warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker een externe factor zijn die daarin meespeelt.
4: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf in ons land gespot. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren met uitwerpselen. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. Afwisselend wolken en zon met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui. Opnieuw een paar graden warmer ook met maxima tot een graad of 25.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ha, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
8: Ontdek meer op solarassistance.be.
9: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
4: De Vrolijke Radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De Vlaamse overheid investeert meer dan 1 miljoen euro in werken in verschillende gebieden in en rond het Webbekomsbroek in Diest. Een zone van ongeveer 100 voetbalvelden wordt door die werken beter beschermd tegen droogte en wateroverlast. Komt niet alleen de natuur ten goede, maar moet de Diestenaars ook beter beschermen tegen potentiële overstroming. Volgens Vlaams minister van Omgeving Joop Broens gaan we al naar meer langere periodes krijgen die gevolgd worden door hevige regenval. Droogte dus en dan regen. Een gebied als dit is volgens de minister ideaal om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk in te perken. Nog in Diest komt het project rond de voormalige infirmerie in Park Cerkel maar niet van de grond. 4 jaar geleden gaf de stad het beheer van het verloederde gebouw aan 2 ondernemers. In ruil daarvoor moesten ze de oude ziekenboeg op eigen kosten volledig renoveren. Tot op vandaag is er niks gebeurd. Mails en telefoons blijven onbeantwoord. Wellicht gaat het nu op een juridische procedure uitdraaien en komt het gebouw nadien opnieuw volledig in handen van de stad Diest.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en zo gaat het over de kaap van 70 euro per megawattuur. Komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. De eerste in meer dan een maand. Daardoor raakt er minder gas vanuit de Perzische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat niet gebeurd. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Blijkt allemaal uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Algemeen directeur Olivier de Greven.
5: We zien de nieuwe regelgeving toch wel als belangrijk punt. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het ook warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker een externe factor zijn die daarin meespeelt.
4: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf gespot in ons land. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeeld is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren met uitwerpselen. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij 21 graden opnieuw.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.

VND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is VND in Halen. Meldersestraat.

0: WGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. WGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij Wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en gaat zo over de kaap van de 70 euro per megawattuur. Het komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran, de eerste in meer dan een maand tijd. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Perzische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat nog niet gebeurd. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast is de regelgeving ook veranderd. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
3: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan 80 miljard euro waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede 20 miljard. En Racing Genk-verdediger Zakaria Elwadi verhuist naar Hamburg in Duitsland. Dat betaalt 10 miljoen euro plus bonussen. Elwadi speelde meer dan 100 wedstrijden voor Genk en scoorde daarin 20 doelpunten. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij 21 graden opnieuw.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Ze gingen oerend hard op hun motoren, maar vooral in de schoolomgeving moet je milderen natuurlijk. Hè, want er wordt streng gecontroleerd en terecht natuurlijk. Hè, daar moet je heel traag rijden. Oerend hard van Normaal was meteen de opener van een nieuwe editie van de Avondspits. Intussen dinsdag 1 september 2026. Hopelijk is die eerste schooldag voor de meeste kinderen en studenten goed verlopen. Wij zorgen intussen voor de Avondspits. 2 uur lang tussen nu en 6 uur. Welkom bij Fiesta.
1: Willem de Groot.
0: Met onder andere deze Ingriani. En zij heeft er zin in. Dan zal ik dansen.

Het blijft een mooie klassieker, de glimlach van een kind van Willy Alberti. En dan zal ik dansen, zong Ingriani. Nu donderdag 3 september om 19:30 overloopt Guy van der Meulen in het Huis van de Mens in Diest het wel en wee van Diest als brouwerijstad. Dat kan interessant zijn voor de liefhebbers. En dit is een mooi compliment van Dimitri van

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Een van de grote meezingers van Paul Severs, begin jaren 90, Zeg eens meisje en jij bent de mooiste, kwam van Dimitri van Toren. We hadden het net al over Diest als brouwerijstad. Wel nu zaterdag de 5e, tussen 16 en 22 uur, gaat de Loterbol weer open in de Michel Thijstraat in Diest, met mogelijkheid tot een rondleiding voor wie daar zin in zou hebben. En dit is Samantha.

Deze mannen zorgen ook altijd voor een feestje. Hè? Gunther, Chris en Davy, de Romeo's. En viva de Romeo's. En ik verlang naar jou, kwam van Samantha. Nu zaterdag 5 september tussen 2 en 3 kan je van op de parking aan de Loboswijk in Schonderbuke de sneukeltocht van 3 kilometer met hapjes onderweg aanvatten. En die is in het bijzonder bedoeld voor inwoners van de Loboswijk en de Koestraat. Niet-wandelaars zijn er de hele namiddag welkom voor een hapje en een tapje. De sneukeltocht zaterdag in Schonderbuke. En dit is Jersey.

Een mooi koosnaampje, Mijn Lieve Schat van Django Wagner. En daarvoor die meezinger van Willy Sommers als een leeuw in een kooi. Nu zondag de 6e september tussen 11 en 4 bieden kinderen tussen 3 en 14 jaar op het Marktplein in Te Senderlo speelgoed, boeken, spelletjes of andere spulletjes te koop aan. Een kindermarkt zondag in Te Senderlo. En dit is Mieke over die bekende acteur met de wandelstok, het snorretje en de bolhoed, Charlie Chaplin.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

De weerkundige zomer mag dan voorbij zijn. Wim en Diana hadden het toch over Je hebt de zomer in je ogen. En Charlie Chaplin werd bezongen door Mieke. Er is voetbal zondag om 1 uur Aarschot B tegen Tieltwingen. En om 3 uur ontvangt Averbode Testelt Okselaar Weselsport. Dat is voor zondag aanstaande. En dit is Tina Rosita.

Een mooi duetje van broer en zus Christophe en Lindsay. Als die wilde kers weer bloeit. En daarvoor Peter, bezongen door Sweet 16. De nieuwsredactie komt eraan met een update zometeen om 5 uur. Maar eerst nog ons bekende showbiz-koppel Nicole en Hugo in de blauwe pakjes. Dit is Baby.

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld omdat gas zo duur is. En nu zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat nu 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
4: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag, waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
3: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te dalen, doordat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter ook alleen maar zal stijgen. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
5: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast is de regelgeving ook veranderd. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
3: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan 80 miljard euro waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede 20 miljard. In Hastières, in de provincie Namen, is afscheid genomen van Brahim Brigou. Dat is de man van 29 die een week geleden dood teruggevonden werd in de buurt van Dinant. Niet ver van waar het lichaam van zijn zoon van 5 lag, de kleine Timeo. Een 100-tal mensen woonden de plechtigheid voor Brahim bij. Het is al de hele dag onrustig in Gelderland in Nederland. Bij een grote politieactie in Overasselt viel 1 dode. 2 agenten raakten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook verschillende mensen opgepakt. Je hoort Suzanne Scholten van de politie.
6: Afgelopen nacht rond 4 uur kregen mijn collega's melding van een verdachte situatie. Daarom zijn ze ter plaatse gekomen. En op het moment dat zij ter plaatse kwamen werd er ook geschoten. Wat er zich daarvoor heeft afgespeeld. Maar ook wat er zich heeft afgespeeld toen mijn collega's daar ter plaatse kwamen. Dat is iets wat we nu volop onderzoeken.
3: Het gaat mogelijk om een conflict met drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog, maximaal rond 21 graden. Donderdag en vrijdag meer wolken en kans op wat regen, maximaal tot 25 graden.
0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Het mag wel, hè? De meisjes aan de macht. Dat was Jasmin uit 1998. En zo begonnen we eraan, aan deel 2 van de avondspits van deze 1 september. We zijn nog een uurtje samen, tot 6 uur, hier bij Fiesta, de vrolijke radio.
1: Willem de Groot.
0: Met onder meer deze Stephen McQueen.

Roland Kaiser met de originele versie van Santa Maria uit 1981. En daarvoor Oh Oh Oh van Stephen McQueen. Nog tot en met woensdag staat de kermis in de Ketelstraat in Rummen. En vandaag en morgen kan je er terecht vanaf 16 uur. Dus snel zijn is de boodschap als je er nog bij wil zijn. En dit is een regiogenoot, Danny Fabri.

0: zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Een nummer van Roy Orbison, vertaald door John Spencer, L-A-N-A, Lana en Ça c'est la vie, een van de meezingers van Danny Fabri. Nu vrijdag 4 september vindt de waterloopjogging plaats van aan het sportpark De Laak in Aarschot. Voor de 14 kilometer weerklinkt het startschot om 7:15 s'avonds, voor de 9 kilometer om 7:20 en voor de 4 kilometer om 7:30. De wandelaars vertrekken best wat vroeger wegens de invallende duisternis. De inschrijvingen zijn open vanaf 18 uur en het deelnamegeld betaal je ter plaatse. De waterloopjogging vrijdagavond in Aarschot. En dit is Herbert Verhagen.

Een van zijn bekendste, hè? Hallo, hier ben ik dan. Dat was Luc Bral en Herbert, die wilde even alleen zijn. Dit weekend, 5 en 6 september, vanaf 10 uur, ben je welkom in de Petrushoeve in Molenbeek-Wersbeek, ter gelegenheid van Sprankelend Hageland. Tussen 12 en 5 is er om het uur een rondleiding en je proeft er van de huisgemaakte pizza en uiteraard van een glaasje wijn. De Petrushoeve

Dat is een mooi voornemen. Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Dat was Bobby Prins. En Tom en Dick zaten aan de sterke drank, aan de Bloody Mary. Nu zondag 6 september tussen 8 en 4 organiseert de VZW Martine van Kamp haar tuinfeest aan de Turnhoutse baan in Diest. Je kan er ontbijten of brunchen of een stukje taart eten. Animatie vind je aan de verkoopstandjes met kinderanimatie en met de plantenlotto. Dat is het tuinfeest van de VZW Martine van Kamp zondag in Diest. En dit is Lisa Delbo.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Voor

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
3: Het is altijd

Heupe eeuw geleden, wekenlang nummer 1. Deze Rocky van Don Mercedes en De Blije Mensen werden bezongen door Lisa Delbo. Voetbal nu zondag om 3:00. FC Beringen tegen Ham United en SK Meldert ontvangt Helchteren B. En nu Joe Harris op de boot. Vaar mij weer terug.

Ze heeft goed geluisterd, zegt mijn man. Dat was Rita Hovink. En daarmee zit deze dinsdag-editie van de Avondspits erop. Zometeen meer klassiekers non-stop. En morgen om 16:00 spreken we elkaar opnieuw. Ik heb Luc Steno nog voor jullie. En als ik voor jou kon kiezen, heel graag.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: In het Hageland is de fruitpluk aan de gang. De fruitboeren hebben naar eigen zeggen een goed seizoen achter de rug. Dankzij een nat voorjaar en een warme zomer kunnen we uitkijken naar zoete, knapperige appelen en peren. Bij Fruit van Helmond in Meensel-Kiezingen bijvoorbeeld komen ongeveer 50 seizoensarbeiders toe om al dat fruit te helpen plukken. In Schonerbuke bij Scherpenheuvel is de nieuwe rolstoeltoegankelijke buitenruimte, de Binder, officieel geopend. Deze overkapping van dienstencentrum Groenhoef beschermt bezoekers met een niet aangeboren hersenletsel tegen zon en regen, zodat ze langer van de tuin kunnen genieten. Tijdens de zomermaanden functioneert de plek als het Groenhoef Café, een ontmoetingsplaats voor patiënten, buurtbewoners en passerende fietsers. De constructie is uitgerust met een duurzaam groen dak en werd meegefinancierd door Europese Leader-subsidies en de lokale Lions Club.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Die begon vanmorgen vroeg. Onder de verdachten zijn er ook Belgen en Fransen. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Bij de politieactie werd een man van 51 doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Je hoort de burgemeester Jurie Minses.
5: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Wat er vannacht is gebeurd, gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
4: Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas zouden kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld omdat gas zo duur is. Nu zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat nu 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
6: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag. Waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
4: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te gaan dalen, doordat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter alleen maar zal stijgen. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren de twee volgende, sleepten dan nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze kansloos. De Fransman Bastien Tronchon heeft de tiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprintte op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft wel in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En geen nieuw wereldrecord voor ultra-atleet Mathieu Bonne. Hij wou in de Tyreense Zee in Italië meer dan 142 kilometer aan één stuk zwemmen, maar na zowat 100 kilometer moest Bonne ermee stoppen. Door de wind, de tegenstroming en het zoute water. Bonne werd ook zeeziek en wordt nu eerst verzorgd. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En blijft het zo goed als droog, maximaal rond 21 graden. Donderdag en vrijdag dan meer wolken en kans op wat regen. Maximaal tot 25 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Vanaf maandag 7 september wordt het gevaarlijke kruispunt van de Turnhoutse baan met de Horenblaas in Okselaar bij Zichem heraangelegd. Het agentschap Wegen en Verkeer plaatst er slimme verkeerslichten waardoor auto's en zwakke weggebruikers nooit meer op hetzelfde moment de gewestweg over moeten steken. Je kan zeggen dat het nodig is, want in het verleden gebeurden er al meerdere stevige verkeersongevallen. In Schaffen zijn de wieken van de verloren kostmolen weggehaald. Die molen wordt de komende maanden stevig onder handen genomen. De wieken ervan verwijderen was al ingrijpend, want ze wegen 1600 kilogram en zijn meer dan 20 meter lang. De restauratiewerken duren een half jaar. De stad Diest heeft voor de restauratie 350.000 euro voorzien. Van dat bedrag legt de Vlaamse overheid nog eens 220.000 euro bij.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Onder hen ook Belgen. Hoeveel precies, dat is nog niet duidelijk. De actie begon vanmorgen vroeg. De politie schoot daarbij een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook gewond, maar zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Je hoort de burgemeester Jurie Minses.
5: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Wat er vannacht is gebeurd, gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
4: De politie roept buurtbewoners in Overasselt op om binnen te blijven, want mogelijk is het nog niet veilig genoeg. Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos, maar dat is nog niet bevestigd. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw. Zij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Het gerecht onderzoekt een nieuwe mogelijke piste in het onderzoek naar de dood van Timeo en zijn vader Brian. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in de buurt van Dinant. De speurders houden alle pistes open. Een afrekening in het drugsmilieu, een gezinsdrama. Maar nu sluiten ze niet uit dat Timeo gestorven is in een snikhete auto, terwijl zijn vader drugs ging kopen. Brian kan daarna dan zelfmoord gepleegd hebben. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er iemand anders bij de zaak betrokken is. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren dan de twee volgende, sleepten uiteindelijk nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze kansloos. En de Fransman Bastien Tronchon heeft de tiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprintte op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Morgen regen in het westen. In de rest van het land eerst zon, later meer wolken, maar wel droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij Wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.

0: alles mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Caravanopslag.be.

0: VND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is VND in Halen. Meldersestraat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Er zijn nog altijd problemen met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs, ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Het gaat om 1 op de 5 scholen, dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur lang op de bus. Sommige bussen daagden vanmorgen zelfs niet op, zoals bij deze familie.
4: Broer, we hebben een probleem, hè, man. De bus is stuk.
5: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag.
3: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat vervoer. Daar ontkennen ze dat er een structureel probleem is. Binnenkort bekijken ze wel wat met bevoegd minister De Ridder wat er eventueel beter kan. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw, zij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. De Duitse regering beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Er werd toen een drone met explosieven gevonden aan een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar de ontsteker was kapot, waardoor ze niet kon ontploffen. Duitsland kondigt nu sancties aan tegen Rusland en België sluit zich daarbij aan. Buitenlandminister Prevot zal ook de Russische ambassadeur in ons land op het matje roepen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later meer wolken, maar wel droog bij 21 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
0: de vrolijke radio.

mode nooit een zeer groot specialist. Nu dat de vrouw de broek draagt, is een ding dat ik wel wist. Maar wat ik gistermorgen zag verschijnen in mijn straat, is iets dat mijn verbeelding werkelijk te boven gaat. Was het een kindje of een popje of een vrouw? Ik weet het niet meer wat ik zag, vertel ik gauw.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Bij 1 op de 5 scholen is er nog altijd een probleem met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur lang op de bus, als die al opdaagt, zoals bij deze familie.
4: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag. Wij rijden met een auto, hè. Wij kunnen dat, maar er zijn veel ouders die niet zo ver kunnen rijden of dat hun werk helemaal de andere kant is.
3: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat en ontkent dat er een structureel probleem is. Ze bespreken de situatie binnenkort wel met bevoegd minister De Ridder. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eedafleggingen in het Noorse parlement. Mette Marit miste die plechtigheid. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen niets over schade of slachtoffers. De Iraanse aanvallen waren dan weer een reactie op de Amerikaanse aanvallen van eergisteren, de eerste in een maand. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon. Later dan meer wolken, maar wel nog droog bij 21 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens een grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten gearresteerd. Naast de Belgen ook Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. 2 agenten raakten gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes weet meer.
4: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
3: De actie in Overasselt is nog altijd bezig. Inwoners moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest voor nog meer drugsgeweld. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eedaflegging in het Noorse parlement was dat. Mette Marit miste die plechtigheid. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen niets over schade of slachtoffers. Het Iraanse regime waarschuwt de VS dat het hier spijt van zal krijgen. Eergisteren vielen de Amerikanen Iran voor het eerst in een maand tijd weer aan. De man van 60 uit Ninove, die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat hij hersendood was en nu is hij dus overleden. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt. Hij zakte tijdens een race even door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia moet het paard niet afgemaakt worden, maar kan het nooit meer deelnemen aan wedstrijden. Vorig jaar stierven 2 paarden op Waregem-Koersen. Daarom nam de organisatie maatregelen, zegt directeur Bram van de Wallen.
5: We hebben 2 hindernissen veranderd. Eén daarvan is de eerste berm die verwijderd is. De open ditch is veranderd. We hebben ook de leeftijd van de paarden verhoogd van 4 naar 5 jaar. Omdat dat dan paarden zijn die meer kilometers in de benen hebben en waardoor dat ook het risico vermindert.
3: Er racen ook minder paarden mee, 12 in de plaats van 14. Het wordt een vrij heldere nacht, bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later dan wolken, maar wel nog droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens een grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten daar gearresteerd. Naast de Belgen ook nog Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. 2 agenten raakten daarbij gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes weet meer.
4: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
3: Inwoners in Overasselt moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest ook nog voor meer drugsgeweld. De man van 60 uit Ninove, die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat hij hersendood was. En nu is hij dus overleden. En de Noorse koningin Mette Marit is weer thuis. Haar man, koning Haakon, heeft haar zelf met de auto opgepikt in het ziekenhuis. Dat meldde Noorse media. Mette Marit belandde deze namiddag in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Daardoor miste ze de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Het wordt een vrij heldere nacht, bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later dan wolken, maar wel nog droog bij 21 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde wel enige vooruitgang op, zeggen de bonden, maar te weinig. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking. Eddie de Smet van het VSOA.
4: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
3: Er is voorlopig nog geen nieuw overleg gepland. Het aantal dossiers bij de parketten is de voorbije 5 jaar fors gestegen. In Brussel met 14%, in alle Vilvoorde met 18%. Dat heeft de Brusselse procureur-generaal Frederik van Leeuw gezegd bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar. Vooral het aantal dossiers rond heling en witwassen steeg fors met maar liefst 134%. En we kopen al maar meer warmtepompen in ons land. De sector noteerde er in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 25.000, of een stijging met 30% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n warmtepomp kan je je huis verkoelen bij hitte en verwarmen als het vriest. De verkoop van gasketels daalde dan weer met 15%, al blijven die wel nog altijd het populairst. Het waren er in de eerste 7 maanden meer dan 100.000. Het wordt een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later nog wolken, maar wel droog bij 21 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
0: de vrolijke radio.
5: Zit je thuis toch maar alleen en ga je niet.

0: Zichem en overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.